0: Ja, we gaan nu welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik niet meer zeggen.
1: Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar doet zo lang, daar zit er zo lang te wachten.
1: Zit hij op die manier? Dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja, ja.
1: Nou, oké. Forever and ever, amen.
0: Ja. Nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon.
0: Ja. Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
2: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
2: Ja.
0: En die gaan we beluisteren. Paul de Rooij, voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Bangalore.
3: Maar wel heel lang geleden.
0: Dat is al heel
3: lang geleden.
0: Ja, dus... ja, hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valerie voor foto's, social media en alles wat daarbij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
2: Schlitz.
0: Oh, Schlitz. Oh, wacht even. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
2: Amen.
0: Randy Travis, ja. Ja, ik kan even zo gauw niet op de naam komen, Harold, dat weet je.
1: Ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja.
2: Een gelukkig mens moet jij zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het de goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Barneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest, waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Barneveld Nieuws Studio bijvoijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel een andere voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is het Ballon Fiesta. Hebben we veel gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan, waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welzijn Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen voor als sponsor helden binnen te halen. Heb thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld bij mensen. En ik ging echt uitgebreid in die bank zitten, zo met een ruk en achterover en... Ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna hebben we daarnaast nog een serie gedaan. Samen met mijn vrouw toen nog. Met blinde geleiderhonden serie.
0: Oh, ja.
3: Dat hebben we ook nog gedaan. En, alles bij elkaar van 2002 tot 2009. Zo'n beetje.
0: We gaan er zo nog verder op in, ja. Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen. Want die heeft wat met Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Dat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen, maar deze van CCR, de enige, echt wel.

0: Tee. Een trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Haro. Want, jij had toch ook nog muziek meegebracht, Haro? Of, hoe zit dat?
2: Dat geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. Dat, laat ik dat duidelijk
1: nou,
2: maken. Maar, nee. Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en daar komt hij helemaal niet voor. Dus ik, jij kent hem.
0: Ik heb een uitdaging.
2: Wel. Ja, ja, ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel 3 cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... Die is uitgekomen op het label Cora Zong.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk. Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zong, zo ongeveer geloof ik. Dus. Maar goed, we hebben het over Jeff Talmadge. Pracht van een zanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik dat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met een rol was die gemaakt.
2: Oh, ja.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh, okay. Heb ik zeker papier mee gedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rufus uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst, ook een Ernst. Maar dit is V. Stone en His Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stone is natuurlijk een bekendere.
1: Dat is wel een hele bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben we...
3: A little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden. Want, maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson. MUZIEK

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even rechtzetten.
1: Heb je goed gedaan.
2: Indrukwekkend.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu en dan zit ik daar tegenwoordig naar te luisteren en dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers. Dacht ik, ah, en die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah, maar ik zit nog even in die cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro?
0: Nee, maakt niet uit. Je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die een beetje krakkemikkig zingen. Maar dat maakt niet uit, als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, en dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door Happy en Happy ook in Nederland gezongen.
1: Jawel.
3: En mijn keuze hierop eigenlijk, omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen, zeker als eerste nummer. Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: van dit nummer is er ook nog een... hoe noem je dat? Dat je dus met één nummer draait. Please Help Me, I'm Falling.
1: Ja.
0: En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in I'm Falling Too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen. Dat is een hele oude opname. Oh. Die ga ik een keer meenemen.
2: Oh. Zo.
0: Ja.
2: Poepoe.
0: Ik heb niet zoveel thuis eigenlijk. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja, dat, ja.
2: Dan, die je nog niet allemaal kent. En,
0: ik kreeg pas weer wat nieuws.
2: Oh.
0: Minidiscus.
2: Ja, maar daar staan dingen op die je ook al hebt, denk ik.
0: Nee. Dit zijn live-opnames uit Amerika, Louisville en bandjes die daar opgetreden hebben bij de IBMA. En...
2: Zo. Dus jij zit gewoon dagelijks nu te luisteren om te kijken van, ah, dat is wel goed voor country. En die kan ook wel eens daar zo.
0: Ja.
2: En, ik sta met verbazing.
1: Maar ik ben wel blij dat het uitkomt nu.
0: laten we dan maar gewoon naar haar gaan.
2: Gewoon naar het vertrouwde geluid van de Louvin Brothers.
0: Juist.
2: Heerlijk, heerlijk. Altijd weer natuurlijk. En waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
3: While you're cheating on me.
2: Ze mogen maar gaan.

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
2: Ja,
0: altijd.
2: Ja. Tijdens mijn presentatiebeurten in Countryland draai ik altijd graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
3: Die kunnen net zingen. Alsof,
2: ja. Deze keer doen we het dus anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris, Tom Petty, Mark Knopfler, Lucinda Williams, Johnny Cash en ook Bob Dylan. Wij horen his Bobness in I Can't Get You Off of My Mind.

0: en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams. I can't get you off of my mind.
1: Maar ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: Nee. We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En daar heeft hij liedjes opgezet die hij geschreven heeft met Pat Elger. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson, dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.
3: Well, this old Martin guitar was made in 1946.

0: Ja, Tom Russell. Zo nu en dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, deze. Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, daar heb ik ook CD's van.
1: Heb je ook CD's?
0: Heb ik ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja. Nee,
0: ik ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk.
2: What do you want?
0: Nou ja, Tom Russell.
1: Nou goed. Ik denk dat Paul zal zeggen, Don Gibson.
2: Dat klopt, dat is een zwerende vinger. Ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds al zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier op gevallen, doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles, waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel en zo kwam ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

Owens die staat op de cd Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden zo ongeveer. De Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op. Die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Oh, Tommy Collins. Ja, daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan die, bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. Dat, ja. Ja, en nou, ja, Buck Owens, die Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield. En ja, zullen we maar gaan beginnen met Buck Owens?

0: Nou, mooi toch weer?
1: Fantastisch. Ja,
0: het kan ook wel, hè, met die liefde. Dus Love is Gonna Live Here Again. Maar ja, er staat van hem ook nog een nummer op. Dat heet dan, kennen we ook wel, Together Again. Ja.
2: En dat, we gaan ja, er dan straks nog over hebben.
0: Pure weemoed allemaal. Hè? Ja. Dat, maar dat krijgen we zo, denk ik, in de volgende uur nog wel wat van te horen.
1: In het volgende uur hebben we nog zeker leuke dingen.
0: Zeker.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JV Cloud from West Texas.

0: Wou weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: Lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken het niet, hè?
1: Nee,
0: joh. Jeff White die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
2: Maar nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die uit ging lopen, weet ik niet.
1: Maar... Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
2: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat zou, oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
2: Oké. Okay.
0: Leen.
2: Ja.
0: De Desert Rose Band.
2: Ja, zeker. Ja, opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jorgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt... of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe...

0: zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zijn band en hun leden. Maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
1: Nou, dat lukt je toch niet.
0: Ja, nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen. Geschreven door Chris Hillman. En, ook wel mooi, het doet denken aan Hillmans verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook. Ja, en hij heeft al nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote geweldig. Namen. Ja.
1: Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog alles een keer. Want dat was en een tikkie modern. Hm. Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Ja. Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Ja, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, het zingt hij bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green. Dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Hè? Maar ja, hier doet hij dat met B.J. Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes. Ja. Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville.
0: Ah. Hmm.
2: Stond in een museum. En dan mochten
0: we... Daar ben jij bezig kijken, ja.
2: Ja.
0: Ja, ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer. Nee. Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes. Ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles. Waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu in een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En ja, toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor een inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou.

0: Ja, Together Again was dat toch?
1: Ja, ja, dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè,
0: ja.
1: Dat,
0: ja, ik wou zeggen, ja, waar gaat het over eigenlijk?
2: Mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ja, ik ben blijf een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook wel, ja, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van.
0: Dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar, dus die tribute. En daar staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station. En Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Picking Time in Georgia.

0: Yo de Lahiti.
1: Willie Nelson.
2: Ja, en iedereen plukt wat hij nodig heeft. Hè? En dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
2: Jimmy Rogers. En dan zit ik nog even dat lijstje te kijken hier. Aaron Neville, die zingt hier ook een liedje op bijvoorbeeld. Maar die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
0: Oh.
2: En die heb ik ook nog even beluisterd. Ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
0: Nee.
2: Nou, dat is vooral jammer eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, the man, nog maar eens eventjes speuren.
0: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
2: Ja?
0: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer gezongen door een ander artiest.
2: Oh.
0: Paul Carrack. Draaiden wij ooit Paul Carrack hier?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nou, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort box set, of hoe noem je zo'n ding, van 20 jaar live opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Carrack overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike and the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest en maakte als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset, die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic, uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver met Paul Carrack.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Canty, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk.
0: Mooi,
1: ja, die ontkomt er niet aan.
2: Nee, wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, ik vind Leland Sklar, vind ik altijd zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Band van de Ring. Zoals hij met een lange grote baard. Ja. Stond hij daar bas te spelen. Ja. Dat doe je toch niet?
0: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig. Ja.
0: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd. Dat is Leland.
1: Wel
0: heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
0: Prachtig.
1: Blaast je recht uit je sokken.
0: Heerlijk.
2: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
3: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, oké, Bruce Springsteen en country. Nou, dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006 dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won die weliswaar. Maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, het is een sociaal dier als hoe Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk. Kun je rustig deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album We Shall Overcome. Met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seeger, dat weten we wel. Dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen. Omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Bij dit nummer?
1: Ja, dat is origineel ook zo, hè? Dat zit er als woord bij.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Want dus ik was ook bezig, maar ik moest me alvast inhouden in verband met het volgende nummer, begrijp ik.
0: Oh.
1: Dus ik geef ze regelmatig tikken op mijn vingers. Dus,
0: oh, ja.
1: Ik zal me proberen te beheersen.
0: Nee, het is goed. Dat gaat voor de rest wel goed, Paul.
1: Voor de rest gaat alles kits.
0: Ja, jawel. Ja,
2: ik
0: wil
2: gewoon je gang gaan,
1: hoor. Oké. Ik reken helemaal op jou,
0: Hey, we gaan weer naar vinyl. En dat gaan we doen met Jimmy Williams en Red Ellis. En dit is het vinyl.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Zomaar.
0: Ja, ik heb dat niet gered hoor.
1: Ja, we kennen hem niet, maar ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers.
1: Oh.
0: Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk,
0: en,
1: now ja, you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dat krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. En toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, nog niet. Nee. Maar nog steeds aan het oefenen.
1: Dat wel, maar daar heeft niemand last van.
2: Dus Je bent nog jong.
1: Ja, daarom. Dus dat. Ik heb zoveel cd's die ik op kan zetten. En dan jammer ik mee. En dan zijn we allemaal blij.
0: Maar goed.
1: Ja, zullen we maar weer verder gaan met dit geweldige programma?
0: Want ja, want de vernieuwde hebben we nou gehad, niet, hoor.
1: Nee, dat, De cd heet Drag Queens in Limousines. Destijds een uiterst merkwaardige plaat die uitkwam van Mary Gauthier. En ons vriend Leen, die draaide laatst volgens mij iets van Mary Gauthier. En daar dacht ik van, ja, daar heb ik platen van. Dus ik had er inderdaad een stuk of 3, 4 geloof ik zelfs. En dan moest ik natuurlijk nog even goed zoeken van, welke is nou echt leuk voor dit programma? Nou, en toen kwam ik terecht bij Jackie's Train.

0: Nou, een mooi treintje, hè? Jackie's Train van Mary Gaucher.
1: Calvin Russell, blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Dwight Yoakam met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dan dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, het was sowieso eind jaren 70 denk ik of zoiets. Maar wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene, rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Maar, ja.
1: Want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net die hele lijst zitten noemen van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteerd zingen.
0: Ja. Ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville

0: Heel wat oude koeien uit de sloot gehaald natuurlijk.
1: Oh ja, ja.
2: En weer teruggeduwd.
0: En weer teruggeduwd. Ja, ja, ja, ja, ja. Koeien genoeg. En dus maar, ik heb ervan genoten en ik heb heel veel geleerd vanavond.
1: Goed, dankjewel Paul. En ik hoop dat je ooit nog eens een keer denkt, ik ga die kant nog weer een keer op.
0: Het zal best goed komen.
1: Prima.
0: Jullie bedankt.
1: Leen, jij bedankt weer vanavond. Ja, dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
1: Haro, jij ook weer bedankt. Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven. Valerie voor het social media werk en dergelijke. En ja, goed, volgende week dan zitten we hier weer met z'n allen. En dan gaan we weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
3: Bye bye.
4: That's the wrong chord, guys. Thank you.